0: worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Chic.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevo

0: gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. De Tsjechoen Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. De Tsjechoslowaak Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, plak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd...

0: De FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in het Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de fossiele brandstoffen vrijkwamen. Wat leidt tot snellere ijssmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep.
2: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

zijn ze hardvochtig en vreed. Kijk, daar loopt het bloeddorstige monster. Zeg dat ze het uit.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in de Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de fossiele brandstoffen vrijkwamen. Wat leidt tot snellere ijssmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: Who's that I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood.

Waar is Leen heen? Hey, momentje graag. Ik wou je wat vragen. Spel juist wat van mij, Leen. Zou je dat kunnen? Tuurlijk, Bram.

0: It's Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Iedere avond bij de Flevo Zieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
2: De Flevo Zieke Omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

vide. Tu trouveras ma place vide, ou jusqu'au soir.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland. Deze natuurgebieden waren lange tijd een positief uitzonderingsgeval in de Nederlandse natuur, maar die trend is nu omgeslagen. Veel planten en diersoorten hebben het moeilijk in deze gebieden, al verschilt de situatie wel per locatie. Donald Trump is gisteren in Madison Square Garden uitgejoeld en uitgefloten tijdens de derde NBA-finale wedstrijd. Toen zijn saluut bij het volkslied op grote schermen werd getoond, klonk een fluitconcert. Ook buiten het stadion werd Trump bij aankomst uitgefloten door fans die vonden dat hij de aandacht naar zich toe trekt. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in de Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
2: Tot 9 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: En we begonnen vanavond met de muziek van Peebo Bryson. If You're Ever In My Arms Again. Afkomstig uit het jaar 1984. Leuk dat u luistert naar de Flevo Ziekenommer. Mijn naam is Leo. Goedenavond. We gaan natuurlijk weer het programma Losse Band presenteren met Nederlandstalige muziek tot aan 20:30. Straks natuurlijk onze artiest vanavond, Peebo Bryson. En natuurlijk ook nog wat Middle of the Road muziek. We beginnen natuurlijk met Nederlandstalige muziek. Maar voor het eerst gaan we maar eens even een stukje terug in de tijd. Die goede oude tijd met Jan Blazer en Joop Doder.
1: Je hoort.

0: muziek dus. Afkomstig van Jan Blazer samen met Joop Doderen. Misschien zong Joop Doderen dit nog wel voor zijn zwiebertje tijd. Die goede oude tijd, daar zongen ze in ieder geval over. En zeker als je wat ouder wordt, dan ga je natuurlijk wat meer denken over het verleden. En ja, was alles dan echt zoveel beter?
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: We houden het er maar een beetje in. Goed, 1975. Weet je wat, we gaan eens even lekker naar de kermis. Samen met Siska Peters en Ronnie Tober.

0: En even teruggaan naar het jaar 1975. En dat samen met Ronnie Tober en Siska Peters. En die gingen samen naar de kermis. Maar van oorsprong is het eigenlijk een Oostenrijks lied, gecomponeerd door een Johan Schrammel. En toen heette het Wien blijft Wien. Maar Peter Koolewijn heeft in 1975 daar dus een Nederlandse tekst op gemaakt. En het werd dus een grote hit.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Zieken en boek.
0: Goed, we hebben natuurlijk ook altijd wel wat aandacht voor de hitparaden. Net zo'n beetje aan het einde van de non-stop muziek, hoorde ik ook al een plaatje voorbij komen van Tino Martin. Maar hij stond al op de lijst, dus weet je wat, ik laat hem gewoon staan. Want hij heeft ook weer een nieuwe. En die is genaamd Jong en Dom.

0: is dus een nieuwe single van Tino Martin, Jong en Dom. En kom voor het eerst en het klinkt lekker.
1: Flevo, chique,
0: komt er eens even terug in de tijd. En dan heel veel jaren met Louis Neefs.

En dan muziek natuurlijk afkomstig van Louis Neefs. Eigenlijk heet hij Ludwig Adèle Maria Jozef, oftewel Neefs. Zijn roepnaam was dus Louis. En het was dus een Belgische zanger, maar ook een voorvechter van het Vlaamse lied en de Vlaamse kleinkunst. En in 1972 had hij dus een hele grote hit met dit nummer, Margietje. Goedenavond. Goed zo, dan heb ik natuurlijk onze artiest vanavond. Dat is toch altijd Bibo Bryson. Maar goed, dat gebeurt pas om 8:30. We zijn nu nog even bezig met de Nederlandstalige muziek. En voor deze gaan we naar het jaar 1971 met vader Abraham en Wilma. Hier is Zou het erg zijn, lieve opa.

is muziek natuurlijk van Pierre Carter, oftewel Vader Abraham. En die deed dat samen met Wilma Landkroon in het jaar 1971. Zou het er zijn, mijn lieve opa. En wordt tegenwoordig toch wel een klein beetje omschreven als een van de meest iconische Nederlandse duetten. En luister altijd naar de Flevo Ziekenomroep. En dat hier op deze maandag. En dat zijn we natuurlijk 7 dagen in de week. En u kon er natuurlijk vast niet ontgaan zijn. We gaan voetballen en daar worden natuurlijk ook wel wat plaatjes over gemaakt. En dit is tenminste de eerste die ik tegengekomen ben. Afkomstig van een Samuel Welte. En die heet De Leeuw die komt eraan. Ik voel de

En dat is afkomst van Samuel Welten en de leeuw komt eraan. Goed, we gaan nog even lekker door met Nederlandstalige muziek. Afkomst van Willeke Alberti en Willy Alberti. De glimlach van een kind.

0: En hier op het doosje staat dat het afkomstig is uit 1995. En misschien klopt dat ook wel, want dit klinkt redelijk modern. Gezongen door Willy Alberti samen natuurlijk met dochter Willeke en de glimlach van een kind.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Goed, we gaan nog even eentje doen voordat ik verder ga met onze artiest vanavond, Piebo Bruijsen. Die is afkomstig van Rijn de Vries. Hier is Patsy.

plaatje afkomstig van Rijn de Vries. Oorspronkelijk uitgebracht in het jaar 1962. Nummer Patsy. Eigenlijk was het uitgebracht als een B-kant. En toevallig werd het op een gegeven moment gekregen gedraaid op Radio Veronica. En sindsdien is daar een grote hit geworden. Goed, we gaan door met onze artiest vanavond. Piper Bryson samen met Celine Dion dit keer. Beauty and the Beast.

was onze artiest vanavond, Peebo Bryson. En dit keer zong hij dat samen met Regina Bell. A Whole New World, dat hij heet in het jaar 1993. En Bryson die groeide op in South Carolina en begon op 14-jarige leeftijd met zingen. En begon zijn carrière in de jaren 70 bij de groep The Moses Dillard en The Textown Display. Bryson werd vooral bekend om zijn duetten voor Disney films zoals The Beauty and the Beast, wat hij zong dus samen met Celine Dion. En deze Whole New World samen met Regina Bell uit Aladdin. En had ook succes als R&B-zanger. Zo scoorde hij in 1983 een grote hit met het nummer Tonight I Celebrate My Love, dat hij zong samen met Roberta Fleck. En in 1998 werd Bryson opgenomen in de Georgia Musical Hall of Fame. Hij overleed dus op 75-jarige leeftijd enkele dagen nadat hij een beroerte had gekregen. En dat gebeurde op 2 juni jongstleden. Goed, ik noem dat al eventjes. Een van de hits was deze natuurlijk. En misschien is dat ook eigenlijk ook wel de bekendste uit 1983. Samen met Roberta Fleck, Peebo Bryson. Tonight I Celebrate My Love.

0: was natuurlijk onze artiest vanavond, Bieber Bryson. En hij deed dit keer samen met Roberta Flack. And tonight I celebrate my love in het jaar 1983.
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: De FZO.
0: Goed, we zijn toegekomen aan het volgende onderdeel. En dat hebben we even middel of de rood muziek genoemd. En om te beginnen ga ik maar eens even een kijkje nemen in de hitparades van vandaag. En daar vond ik een heel nieuwe single. En dat van een band genaamd The Rolling Stones. Die bestaan natuurlijk al heel erg jong. Ze zijn aardig op leeftijd, maar ze doen het nog steeds. Hier is het laatste singeltje wat ze uitgebracht hebben. En dat is genaamd In The Stars. MUZIEK

0: ik moet toch wel een soort van respect voor ze hebben. De heren zijn ondertussen al rond de 80. En besluiten om eens even een nieuwe cd uit te brengen. En dit was in ieder geval een single wat er vanaf gekomen is. De Rolling Stones en In The Stars.
1: De Flevo Zieke Omroep.
0: Wat dat betreft echt ongelooflijk. En ze blijven ook wel gewoon over dat podium heen rennen. Alsof het jonge jongens zijn. En dat zijn ze dus echt niet meer. Ik denk niet dat ik dat op die leeftijd nog kan. Maar goed, we zullen het allemaal nog maar zien. Goed, voor de volgende gaan we naar het jaar 1973. Gaan doen we het samen met Steely Dan. Een heerlijk nummer wat genaamd is Wheeling In The Years.

luisteren naar de Flevo Zieken Omroep. En ja, we zijn een beetje in de middle of the road bezig. En ik moet eerlijk zeggen, het gaat wel aardig stevig tekeer natuurlijk. Zo ook deze uit 1973 van Steely Dan. Wheeling in the Air. Flevo.

0: helaas, ze is niet meer onder ons, Amy Winehouse. Maar het was natuurlijk wel fantastische muziek. Rehab.
1: Blijf wel ziek, omroep.
0: Goed, ik kijk even naar de klok. Het is ondertussen nagenoeg bijna 9 uur. En dat betekent dat we nog 1 plaatje kunnen doen voordat het zover is. En die is afkomstig van Taylor Swift. Die is genaamd I Know It, I Know You. En dat is een hit, tenminste uit een nieuwe.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
2: Automobilisten wordt geadviseerd hun stekkerauto niet tijdens de avondspits op te laden. Het aantal stekkerauto's groeit van minder dan 2 miljoen naar verwacht 8 miljoen in 2038. Nederland heeft miljoenen extra laadpalen nodig, waarvan 1,7 miljoen bij woningen en 1,2 miljoen op straat en nog eens 600.000 bij kantoren. Inwoners van huizen aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Deze ochtend werd een golf van 10,9 meter gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland. Deze natuurgebieden waren lange tijd een positief uitzonderingsgeval in de Nederlandse natuur, maar die trend is nu omgeslagen. Veel planten en diersoorten hebben het moeilijk in deze gebieden, al verschilt de situatie wel per locatie. Donald Trump is gisteren in Madison Square Garden uitgejoeld en uitgefloten tijdens de derde NBA-finalewedstrijd. Toen zijn saluut bij het volkslied op grote schermen werd getoond, klonk een fluitconcert. Ook buiten het stadion werd Trump bij aankomst uitgefloten door fans die vonden dat hij de aandacht naar zich toe trekt. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

De vijfde keer vanavond, Piper Bryce. En dat is onze artiest vanavond. En dit keer met het nummer Go For It. Goedenavond. In ieder geval leuk dat u erbij bent. Het tweede uur programma van het Los Verband. En we hebben daar nog drie onderdelen in. Te beginnen met country, straks wat klassiek en ook nog wat easy listening. Maar laten we gewoon lekker gaan beginnen met country muziek. En zoals altijd is dat weer heel erg divers. En de eerste die we gaan draaien is afkomst van Michael Cera. En dat nummer is genaamd.

En van de Nederlandse muziek zeg je wel eens dat er een trekzakje moet zitten. En bij de country muziek zou er eigenlijk gewoon een viool in moeten zitten. En dat is bij deze zeker het geval van Michael Serre en Backyard America. Ik weet niet of dat helemaal goed gegaan is nu, maar we gaan maar gewoon door met muziek van Evan Zimmerman. Songs That Raise Me.

0: iedere maandagavond is toch wel een klein beetje een ontdekkingsreis voor me. Want natuurlijk, de meeste van deze artiesten zijn natuurlijk niet echt bekend. Maar het is gewoon een lekker nummer van Ivan en Zimmerman. En genaamd is Song That Raised Me.
1: U luistert naar de Flevo.
0: We gaan door met de Taylor Campbell Band. Hier is By a Horse.

0: maakt ook wel eens de grap dat je country muziek eigenlijk moet draaien als je op een paard zit. Maar dit is echt wel een wijsje wat daar wel een beetje bij toepast. Van dat paard is dan gewoon lekker in galop. En dat met de Taylor Campbell Band en Buy Me a Horse.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Goed, dan door met de muziek van de Nit Naughty Pine String Band en de Blue Moon Kentucky.
2: Blue Moon

0: En dat nummer heb ik al eens een keer vaker gedraaid bij een eerder programma. Afkomstig van de Naughty Pine String Band en de Blue Moon of Kentucky.
1: Flevo's, je kunt omroep.
0: Dus wat dat betreft was die wat minder onbekend inderdaad. We gaan lekker door met country muziek van deze van Andrew Blanton. Die genaamd is Laredo. En dat is voor mij een beetje Tex-Mex.

0: En dit is een plaatje afkomstig van Andrew Blanton. En hij is afkomstig uit Austin in Texas. Ligt ook al een beetje in het zuiden. En hij maakt een beetje Tex-Mex muziek. Waaronder deze Laredo.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis.
0: En we gaan verder met country muziek van Tyler Gummersall. En dat nummer is gedaan I'm Not Dead.

Muziek afkomstig van Tyler Cummersall en I'm Not Dead. En zijn muziek wordt hier omschreven een klein beetje als country en Americana. Goedenavond. Goed, dus dan direct hebben we natuurlijk aandacht voor klassieke muziek. Maar daarvoor straks even wachten tot 9:30. Maar eerst schrijven we een plaatje nog van een vrouwelijke artiesten, want die hebben erg weinig de beurt gegeven dit keer. Felicity Urquhart, Please Ourselves.

gewoonlijk probeer ik altijd de hoeveelheid heren en dames een klein beetje gelijkwaardig in te delen. Maar vanavond is dat niet helemaal gelukt. Dus nou, dan toch nog één plaatje van Felicity Urquhart. En dat is eigenlijk een Australische die nummer zong Please Ourselves. Maakt de tijd precies 9:30. Ik heb een stuk uitgekozen voor de klassieke. Dat is afkomstig van Wolfgang Amadeus Mozart. Klarinet, concert in AKV 622, het Rondo, het Allegro. Het is wel een lang stuk. Even kijken of ik hem helemaal ga spelen.

0: En tot zover maar eventjes het stuk van het klarinetconcert in KV 622, het Rondo Allegro, en dat als compositie van Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Blijf wel ziek, kom op.
0: Goed, we gaan gewoon verder met ons volgende onderdeel. En dat zijn de easy listening muziekjes. Maar bent je echt een liefhebber van klassieke muziek? Luister dan op de zondagmorgen tussen 10 en 12. Dan zit collega Arie Oberend over deze stoel. En die weet er echt van alles over te vertellen. Ga maar verder met Scott Walker. And I will wait for you.

0: hele mooie, al zeg ik het zelf. I'll wait for you. En dat natuurlijk gezongen door Scott Walker. En dat hier allemaal bij de Flevoziek in hem op.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep met easy listening muziek.
0: We gaan daar rustig mee door, want de volgende die mag er ook zeker zijn. Die is afkomstig van Vicky Brown, die genaamd is We Are One.

0: Heerlijke mooie muziek en dat afkomst van Vicky Brown. De genaamd is We Are One. En dan maakt de tijd bijna 10:15.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En de volgende, daarvoor gaan we even een stukje terug in de tijd met Danny Williams. Hier is Moon River. Moon.

0: is ook weer zo'n nummer wat eigenlijk door diverse artiesten al is uitgevoerd. En dit keer dus door Danny Williams, Moon River.
1: Flevo's, je kunt omroep.
0: En de volgende die is afkomst van Gwen Guthrie, die genaamd is Day Long To Be Close To You.

0: En uiteraard probeer ik al dan wat rustige muziek uit te zoeken. En Gwen Guthrie, die begon ook heel erg rustig. Maar ineens kwam er toch een soort discobietje in. They long to be close to you.
1: De beste mix op je radio. Altijd dichtbij.
0: Weet je wat, we gaan eens even een klein beetje op de Franse tour. En dat gaan we doen samen met Jean-François Michael. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het nummer Coupable.

dat was even op zijn Frans van Jean-François Michael en de nummer Coupable. Goed, we gaan even verder met wat rustige muziek. En dit keer een heel bekend nummer van Maureen McGovern. The Morning After.

Maureen McCroffen en het nummer The Morning After. En ik kijk naar de klok, het is bijna 10 uur. En dat betekent toch een beetje het moment is aangekomen dat ik afscheid van u moet gaan nemen. Natuurlijk, zo direct na 10 uur gaan we verder met Nonstop Muziek. Morgen wordt het programma nog een keer herhaald. En morgenmiddag dan zijn hier natuurlijk ook weer een aantal heren natuurlijk een gezellig programma aan het maken. En natuurlijk morgenavond natuurlijk Jan en Truus natuurlijk ook weer met voor mij de pleister op de wond inderdaad. Goed, ik heb nog één plaatje voor u liggen. En dat is misschien wel een hele bekende afkomstig van Frankie Lane. En die is genaamd I Believe. En daarmee zeg ik wel rusten.

0: U luistert naar de Flevolutie Omroep. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De culturele en creatieve sector werkt aan een gezamenlijke klimaataanpak. Het Cultuurberaad Klimaat start komend najaar. Vanaf vandaag kunnen poppodia, musea, film, theater en architecten zich aanmelden. 75 deelnemers zullen voorstellen doen voor klimaatactie in de kunstwereld. De Verenigde Staten voeren geen hogere kosten voor H1B werkvisa's in. Een federale rechter in Boston verklaarde het tarief ongeldig dat van $1.500 naar $100.000 zou stijgen. 20 staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hadden tegen de verhoging geprocedeerd, omdat dit zou leiden tot minder visumaanvragen. Automobilisten wordt geadviseerd hun stekkerauto niet tijdens de avondspits op te laden. Het aantal stekkerauto's groeit van minder dan 2 miljoen naar verwacht 8 miljoen in 2038. Nederland heeft miljoenen extra laadpalen nodig, waarvan 1,7 miljoen bij woningen en 1,2 miljoen op straat en nog eens 600.000 bij kantoren. Inwoners van huizen aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Deze ochtend werd een golf van 10,9 meter gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen, omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

Ja, een heel goedemorgen, dames en heren, en welkom bij dit live programma van de Flevo Zieke Omroep. Ik opende met het eerste deel uit de onvoltooide symfonie van Franz Schubert, nummer 8 in B-klein. En dat deel heeft als tempo-aanduiding Allegro Moderato. U hoorde de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert van Karajan. En het programma wat ik u vandaag presenteer is gebaseerd op een concert wat ons Almeers koor Amuse Vocaal onder leiding van Ulrike Reet-Vindeneg gaf op zaterdag 30 mei jongstleden in Goede Reede in Almere Haven. En zij deden dat samen met een ensemble rond Bart Schneeman, de beroemde hoboïst. En zij speelden Schubert-bewerkingen en af en toe deed het koor ook in dat tweede gedeelte waar voornamelijk het ensemble aan het woord was, als ik het zo mag zeggen, mee. Maar er was een soort voorprogramma wat Amuse Vocaal deed en een heleboel liederen, en daar heb ik er niet veel van, maar ik kan u wel laten horen het eerste nummer, niet de setting voor een koor, maar wel voor stem, namelijk An die Musik van Franz Schubert, hier gezongen door de Franse bariton Gérard Sauzet, begeleid in de piano door de Engelse pianist Dalton Baldwin. An die Musik.

Dat was Gérard Souzaï met Delton Bolton op de piano met het lied Andy Muziek van Franz Schubert. En dat was voor de pauze. En na de pauze opende het gezelschap rond Bart Schneeman met een bewerking van het tweede deel uit het strijkkwartet nummer 14, De Dood en het Meisje, Der Tod und das Mädchen. Deutsch 810. En ik heb daar een opname van het Brandes kwartet, wat ik nu hoor, het tweede deel, Andante con moto.

Dat was het Brandes kwartet met het tweede deel uit het strijkkwartet nummer 14. Deutsch 810 van Schubert, De Dood en het Meisje, De Dood en het Meisje. Tweede deel hoorde u, Andante con moto. Dan ging Bart Schneeman met zijn ensemble verder met het lied nummer 10 uit de Winterreise, Rast. Dat laat ik u hier horen. In een vertaling van Jan Roth, gezongen door Maarten Koningsberg, bariton plus Roger Brown aan de piano. Dan uit Schwanengesang, Deutsch 957, Am Meer, nummer 12. Hier gezongen door Dietrich Fischer-Dieskau, bariton en Klaus Bieling aan de piano. En tenslotte met dit blokje, Die Schöne Müller in Deutsch 795, het lied nummer 18, Trockene Blumen. Hier gezongen in de vertaling van Jan Roth weer. En dan heet het Bondgenoten. En dat wordt hier gezongen door de tenor Marcel Beekman. En die heeft aan de piano Ernst Munneke. Dus deze drie stukken draai ik achter elkaar voor u.

mankeerde jingle Flevo zonder ochtendklassiek ging het om. Hè? Ik liet u horen een blokje met Rast uit Winterreizen, Aan Meer uit Zwanengezang en Trockene Bloemen uit de Schöne Müllerin. Deze stukken werden in bewerking uitgevoerd door het ensemble Bart Schneeman. En dat bestond uit Schneeman zelf, hobbewist, dirigent en artistieke leider. Sinan Arad speelde ney, dus een soort Turkse of Arabische fluit. En Nathalie Schaap, die speelde contrabas en die zong ook. En die zong dan de tekst in het Nederlands, vandaar dat ik de eerste twee liederen in het Nederlands liet horen. En Julian Schneeman, zoon van Bart, was de pianist en hij speelde ook een elektronisch harmonium op een gegeven ogenblik. Goed, het volgende blokje bestaat uit Nacht und Träume, een lied van Schubert natuurlijk, Deutsch 827, en uit Zwanengezang nummer 9, Ihr Bild. De Nacht und Träume wordt uitgevoerd door Ian Bostridge, de Engelse tenor, begeleid door Julius Drake en de piano. En Ihr Bild uit Zwanengezang wordt gezongen door Stefan Gens, bariton, en hij wordt begeleid aan de piano door Michel d'Alberto. Ik laat u beide liederen achter elkaar horen.

Ja, dat waren achtereenvolgens Nacht und Träume van Schubert, Deutsch 827, gezongen door Ian Bostwich, piano begeleid door Julius Drake. Dan Schwanengesang nummer 9, Ihr Bild, gezongen door Stefan Gens, bariton, en de piano begeleid door Michel D'Alberto. En uit de Schöne Müllerin, Deutsch 795, der Neugierige, Hein Meins, tenor, begeleid aan de piano, aan de forte piano, door Jos van... Even kijken hoor. Jos van Immerseel. Dan ga ik verder met het... met een lied wat gezongen werd door... Amuse Vocal, onder leiding van Ulrike Reet Vindenek, Die Nacht, Deutsch 983. Ik heb daar een opname van de Kings Singers. Ik moet hem even opzoeken, dames en heren, als u me dat niet kwalijk neemt, want de vorige dingen overviel me een beetje. En u merkt aan dit soort gehannes natuurlijk dat dit een live programma is. Ja, Die Nacht. Moet ik hem er even inzetten? Even wachten tot de cd-speler zover is. Nu, Die Nacht van Schubert.

Ja, een bewerking van Bois Sylvia van de Kingsingers. Dat gebruik ik even als opvuller tot het nieuws van 11 uur. Ik kan het nu niet helemaal laten horen. Het werd ook niet gezongen of gespeeld op 30 mei. Na het nieuws van 11 uur ga ik nog een uur verder met het programma Flevo Zondagochtend Klassiek. Dit wordt trouwens herhaald aanstaande dinsdag van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. En ik opende het tweede deel met het tweede deel uit de symfonie nummer 8, Onvoltooide van Schubert door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert van Karajan. En dat tweede deel heeft als tempo aanduiding Andante con moto. Tot zo!

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. De culturele en creatieve sector werkt aan een gezamenlijke klimaataanpak. Het Cultuurberaad Klimaat start komend najaar. Vanaf vandaag kunnen poppodia, musea, film, theater en architecten zich aanmelden. 75 deelnemers zullen voorstellen doen voor klimaatactie in de kunstwereld. De Verenigde Staten voeren geen hogere kosten voor H-1B werkvisa's in. Een federale rechter in Boston verklaarde het tarief ongeldig dat van 1500 naar $100.000 zou stijgen. 20 staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hadden tegen de verhoging geprocedeerd, omdat dit zou leiden tot minder visumaanvragen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

Ja, inderdaad, de tweede uur, dames en heren. En ik opende met het tweede deel uit de onvoltooide symfonie van Schubert, Deutsch 759. Hij staat in B klein. En dat tweede deel heeft als tempo-aanduiding Andante con moto. Het werd, naar mijn bescheiden mening, weergeloos gespeeld door de Berliner Philharmonica onder leiding van Herbert van Karajan. Het programma wat ik u vandaag laat horen is helemaal geënt op Schubert en naar aanleiding van de stukken van Schubert die op 30 mei jongstleden, zaterdag, in Goede Reden in Almere Haven werden uitgevoerd door een ensemble onder leiding van de hoboïst Bart Schneemann. Ze speelde voornamelijk bewerkingen van Schubert liederen en stukken en met assistentie van het Almeerse koor Amuse Vocale onder leiding van Ulrike Reet vinden ik. En ik laat u nu horen na het tweede deel uit de onvoltooide symfonie van Schubert uit De Winterreizen auf dem Flusse, gezongen door de bariton Martijn Cornet, begeleid door het Ragazze kwartet, dat is ook een bewerking. En dan die Geselligkeit, dat is weer een koorstuk, Deutsch 609, dat zong ook het koor Amuse Vocal. En ik kan even niet zo snel zien wie dat zingt. Dat is vermoedelijk een trio. Maar dat laat ik u zo meteen wel horen. Goed. Auf dem Fluss und die Geselligkeit.

Ja, dat waren Ellie Ameling, Janet Baker, Peter Schreier en Dietrich Fischer-Disco en de pianobegeleider Gerald Moore in het lied Die Gezelligheid, Deutsch 609. Levenslust is de ondertitel. En zo te horen hadden de dames en de heren daar bijzondere zin in. Ondertussen probeer ik de cd-speler te bewegen om een cd te slikken. Ik moet even op de andere overgaan. Jawel hoor. Dan speelde in het concert van 30 mei het ensemble van Bart Schneeman het lied Einsamkeit, Deutsch 620. En dat heb ik in een prachtige opname van Dietrich Fischer-Disco. Begeleid aan de piano door Gerald Moore. Ik liet Fischer-Disco aan het begin van het tweede uur, van het eerste uur van dit programma horen met het lied Am Meer. En toen was hij jaar of 27. Dit is de wat oudere Fischer-Disco, maar nog steeds in bezit van al zijn vocale mogelijkheden. En die waren groot. Het is wel een heel lang stuk, maar het is de moeite waard. Einsamkeit.

Ja, dit was het lied Einsamkeit, Deutsch 26, van Franz Schubert, gezongen door Dietrich Fischer-Dieskau, bariton, aan de piano begeleid door Gerald Moore. En het stuk duurt 17,5 minuut, bijna 18 minuten eigenlijk. En het is wonderbaarlijk hoe Fischer-Dieskau al deze aspecten van eenzaamheid weet uit te beelden. Tempowisselingen, ook hoogtewisselingen en dergelijke. Eigenlijk een soort kameropera. Fantastisch. Het gezelschap rond Bart Schneeman speelde dit stuk in een instrumentale versie afgelopen zaterdag 30 mei in Goede Reden. En ze speelde ook die kreeën. En dat heb ik, dat komt uit de Winterreizen van Schubert, dat is nummer 15. En dat heb ik in een bewerking voor klarinet en piano. De klarinetist is Eli Heifetz en de pianiste is Edith Zwie. Die kreeën.

Ja, die Krähe, dat is een heel mooi lied uit de Winterreizen. Maar het klinkt ook heel goed instrumentaal. U hoorde de clarinetist Eli Heifetz, en die werd aan de piano begeleid door Edith Swee. Dan ging zo tegen het einde, speelde het ensemble rond Bart Schneeman Meeresstiele Deutsch 216. En dat heb ik in een opname van Gérard Sozay, de Franse bariton, begeleid aan de piano door Dalton Baldwin. Meeresstiele.

Ja, dat klinkt hier in de studio als ik hem aanzet. Een oorverdovende stilte. Ik probeer het nog even opnieuw, dames en heren.

Ja, en ondertussen is Gérard al begonnen. Ik moet eventjes, eventjes opnieuw instellen. Maar dan krijgt je hem ook helemaal.

Ja, leuk als je zo'n themaprogramma hebt, zodat je ontdekt op hoeveel prachtige wijze muziek kan worden uitgevoerd. Dit was een heel intense uitvoering door Gerard Sesay, de Franse bariton begeleidende piano door Dalton Baldwin, van het lied Meeresstiele van Franz Schubert. Een lied wat je veel te weinig hoort, vind ik. Dan raakte ook dat programma op 30 mei tot een beetje tot een eind. En ze speelden nog twee liederen. Der Leiermann uit de Winterreizen en uit de Schöne Müllerin am Feierabend. En Der Leiermann, dat laat ik u horen in een uitvoering van Ernst Hefliger, de Zwitserse tenor. En hij heeft deze opname gemaakt toen hij eigenlijk al een geruime tijd zijn carrière als zanger had beëindigd, als optredende zanger. Maar hij is nog steeds prachtig bij stem. En hij wordt hier begeleid aan een hammergevleugel, dus een voorloper, een fortepiano, door Jörg Ewald Dehler. En die piano heeft als bijzonderheid dat er een papieren rol is die je er op de snaren kan laten dalen, waardoor je een bepaald effect krijgt. En dat speelt heel goed in de Leiermann, want dat imiteert enigszins de draailier die de Leiermann draait. En na de Leiermann laat ik u horen Am Feierabend. En dat wordt uitgevoerd door niemand minder dan Peter Pears, tenor en de piano begeleid door zijn vriend en levensgenoot Benjamin Britten. De Leiermann en Am Feierabend.

Ja, dat was het laatste lied uit het Leuvenconcert 30 mei. Jongstleden, goede reden, van alle muzen vocaal en een ensemble rond Bart Schneeman. Am Feierabend.

Avond van die schöne Müllerin en daarvoor hoorde u Del Leijerman uit de Winterreizen. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u nog een hele goede zondag en natuurlijk een zo snel mogelijk en algeheel herstel. En u kunt morgenochtend luisteren naar mijn collega's Peter, Jan en Joop met het programma We wachten op de dokter. En 's avonds van 8 tot 10... mijn collega Leo met Los Verband. Trouwens, dat programma van We wachten op de dokter, dat is 's ochtends van 10 tot 12. Dat was het. Dank u wel. Dan laat ik nog een heel klein stukje horen. Klarinet en pianobewerking van de sonaat Tiener opus 137 nummer 2. Deutsch 385 van Schubert. Dat kan ik u niet helemaal laten horen. Ik laat u derde deeltje horen. Menuetto als afsluiting. Dag.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederlanders gooien thuis steeds minder voedsel weg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Voedingscentrum. Vorig jaar bedroeg de verspilling gemiddeld 25,5 kilo per persoon, een daling ten opzichte van 33,4 in 2022. De totale vermindering sinds 2015 is hiermee bijna 30%. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk verlengt de hechtenis van de Franse zanger Patrick Bruel met 24 uur. De zanger van 67 wordt sinds maandagochtend verhoord in een onderzoek naar seksueel geweld met 13 mogelijke slachtoffers. Bruel ontkent de beschuldigingen en verleent medewerking aan het lopende Franse onderzoek. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. Het weer nog. Vanmiddag en vroegavond groeien de wolken regionaal uit tot buien, met name in het midden en zuiden van het land. Lokaal zijn ook onweersbuien mogelijk, ook windstoten. Een stevige westenwind staat bovenlands matig, maar in de kustprovincies vrij krachtig. En tot zover het nieuws.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekeomroep.nl.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Op dit moment lijkt elke vrouw de mooiste meid. En als ze zingt, de hoogste tijd. Het komt weer onverwacht, ik ben niet voorbereid. Taxi, breng me, want ik zie haast niks meer. Taxi,

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. In Vriezeveen mogen agenten vanavond preventief fouilleren tijdens een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang. De gemeente Twente-Rand heeft het gebied rond het gemeentehuis aangewezen als veiligheidsrisicogebied na ongeregeldheden vorige week. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen nadat betogers met stenen en vuurwerk hadden gegooid. Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Vorig jaar belandde gemiddeld 25,5 kilo voedsel per persoon in de afvalbak, bijna 30% minder dan in 2015. Toch wordt nog altijd zo'n 7% van het gekochte eten niet opgegeten, goed voor ongeveer 100 euro per persoon per jaar. Het voedingscentrum zegt dat kleine aanpassingen verspilling verder kunnen verminderen. En minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor de misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Boekwandas constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: blind maakt. Maar ik zie nu meer dan ooit.
1: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. Riede van Taghi heeft 2 nieuwe advocaten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft bevestigd dat Ronald van der Horst en Aniek Slijters hem gaan bijstaan in het hoge beroep in het Marengo-proces. Taghi zat ruim een jaar zonder vaste verdediging na de aanhouding van zijn vorige advocaat Vito Shukrula. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Vorig jaar belandde gemiddeld 25,5 kilo voedsel per persoon in de afvalbak, bijna 30% minder dan in 2015. Toch wordt nog altijd zo'n 7% van het gekochte eten niet opgegeten, goed voor ongeveer 100 euro per persoon per jaar. Het voedingscentrum zegt dat kleine aanpassingen verspilling verder kunnen verminderen. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dinsdagmiddag van 2 tot 4 de

0: Zieken Omroep.
1: Ja, daar zijn we weer.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Ik zit nu even naar het nieuws te luisteren.
1: Ja.
2: En hoe lang doe jij over een olifant? Je gooit toch altijd een stukje weg?
1: Altijd.
2: Ik eet nooit de slurf.
1: Het stukje wat onder zijn staart zit, gooi ik altijd weg.
2: Ja, dat bedoel ik.
1: Ja, het leeg stukje. Maar voor alle mensen die naar uitgekeken hebben.
2: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hè. Hebben jullie een hele week op moeten wachten?
2: Allemaal in de zit allemaal in de startblokken.
1: De kwik en kwak hier op de radio zijn.
2: En zonder kwak.
1: En zonder kwak. Gaan we beginnen met...
2: Billy Joel.
1: En?
2: Ja, de Teller About It. Ja. Maar de volgende keer doen we de Piano Man. Maar nu doen we Teller About It.
1: Dat betekent communiceren met je geliefde voordat het...

0: gaan optreden. Dan kan je eigenlijk van een greatest hit show. Als je 2,5 uur, 3 uur, dat maakt niet uit. Als Billy Joe al optreedt, dan
1: heb raak,
0: je 3 uur hits.
1: Ja.
0: Ongelooflijke hitmachine deze.
1: Reparata in de Delrons. Ken je dat? Zeg je dat?
0: Ja, dat zegt mij alles.
1: Het is een vrouwen vocal group, hè?
0: Dat Reparata, dat staat eigenlijk voor klusjesman.
1: Ja.
0: Dus waar ben jij? Ik ben een Reparata. Ja. En dat is dus gewoon een klusjesman. Ja. En de Delrons, daar heb ik geen idee van. Maar ja, die plaat kennen we allemaal.
1: De Delrons die zaten een beetje als een grotere girlsgroep. Girlgroups. En die bewoog een beetje in de schaduw van de Ronettes en de Supreme.
0: Nou, met de suikerspinhoofden en zo.
1: Yeah.
0: Ja.
1: Captain of your ship.
0: Ja, de Reparata.
1: Reparata.
0: Kijk, zag u hè?
1: Ja.
0: Een klusjesman.
1: Bij ons is ook een klusjesman mee. De deur gaat niet meer open. Ja.
0: En die dicht ook.
1: Wordt een lange uitzending.

0: Ja, toch een leuk nummer. En, 1968 alweer. Ik zeg net, je hoeft eigenlijk niet een aparte show te maken van 60 of 70. We hebben er altijd wel een stuk of 10 in de lijst staan.
1: Ja, dat staat nog altijd uit onze jeugd.
0: Ja, zeker. En, Gambling with Love. Ach. Boas. Boas, dat is Rotterdam natuurlijk. Maar goed, nou ja, natuurlijk moet ik er gewoon aflaten. Het is niet helemaal netjes. Maar hij brak lekker door. Hij deed toen mee aan The Voice of Holland in 2011.
1: Gambling geleden.
0: With Love.
1: 2011?
0: Ja. Daar
1: herinner ik me niks van.
0: Was je al geboren?

Zo mooi, deze volgende van Ralph McTell. En ik ben voor mijn werk, toen Polygram, of eigenlijk van Fonogram werden we Polygram, we werden internationaal. Hoofdkantoor kwam in Londen en echt Fred, en luisteraars ook natuurlijk. Mm-hmm. Als ik dan door Londen liep, en ik ben er denk ik wel 50 keer geweest in de tijd dat ik daar bij Polygram werkte. Iedere keer als ik door Londen liep, op wat voor manier dan ook, moest ik denken aan deze plaat. Aan Ralph McTell, The Streets of London.

0: See what my condition was in. Dat was oorspronkelijk geschreven voor Kenny Rogers in the first edition. En André Balducci is een Italiaanse Zwitser muzikant. En die gaf er een behoorlijke funky soul en groove aan.
1: Ja, heerlijk.
0: Prachtig nummer, toch?
1: Ik hou ervan.
0: Ja, ja, ja.
1: Zeker zo'n outro wat echt heel lang. En dan zie je die man op het podium helemaal frieken, weet je wel. Ja. Dat is zo goed.
0: Ja.
1: Dus we gaan naar Anastasia. En er is een raar verhaal. Mijn broer die werkte bij Philips Telecom in Hilversum. En die kreeg kennis. Iemand daar bij hem op de afdeling die kende een band uit Groningen.
0: Oh.
1: En die band uit Groningen heette Anastasia. Ik zei, brengen ze cassette mee. Dan zorg ik dat dat bij de A&R-manager komt. Nou, de cassette geluisterd. En die A&R-manager zegt, ja, dat is niet helemaal ons ding. Ik zeg, nee. Mijn broer die is jou al zeer teleurgesteld. Ik zeg, ja, maar dat is niet zo erg. Ik zeg, ik heb een goed excuus. Want net op dat moment kwam deze plaat uit. Ik zeg, die naam van Anastasia, dat gaat hem niet worden. Want dat meisje Anastasia, die heet zo. Dus voordat je een band hebt die Anastasia dat kan verdringen, laten we het maar ophouden dat het niet ons genre is. En daarom... Ja.

0: We luisteren naar The Machine, of niet The Machine, maar Machine. En met nummer Rainmaker, een Amerikaanse disco en R&B groep uit New York. En, maar ja, goed. Dit was een prachtig nummer. Ik had het heel lang niet meer gehoord.
1: Een beetje geen disco, hè?
0: Nee, het is geen disco.
1: R&B, ja, een beetje freak rock.
0: Ja,
1: ik vind het heerlijk,
0: dat klopt wel. Maar ze zaten wel in die scene, zeg maar.
1: Maar over Machine gesproken, waar liep hij op?
0: De Machine?
1: Ja, waar liep hij op?
0: Nou, niet op benzine, denk ik.
1: Nee, op Classical Gas.
0: Classical Gas.
2: Hey, bruggetje. Bruggetje.
1: En Mason Williams?
0: Zou kunnen.
1: Zou kunnen?

0: Colin Blunstone, die was leadzanger en eigenlijk ook een beetje leider van de zombies. Mm-hmm. En dat is nou zo'n typische band, net zoals als de Ramones. En er zijn er nog een paar, Nirvana, die naarmate ze langer in de geschiedenis zitten, worden ze alleen maar groter en beter. Mm-hmm. En Colin Blunstone was van de zombies. En echt, als je nu zegt, iedereen weet natuurlijk She's Not There. Dat kennen ze allemaal. Maar eigenlijk is Colin Blunstone alleen veel, veel belangrijker geworden in de muziek. Door de prachtige muziek die hij maakte.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Dusty Springfield. Dat is, getrouwd. Niet getrouwd. Ze was ik wou lopen naar The Son of a Preacher Man. Mm-hmm. Toen mochten de Preacher Men nog zons hebben.
1: Ja, dat is wel opvallend.
0: Ja, dat was toen toch redelijk opmerkelijk. Want die hadden het celibaat. Ja. En die mochten niet... rest is history.
1: En het album heet Dusty in Memphis.
0: Ja, dat is ook wel heel raar.
1: Dat is ook al raar.
0: Is er nooit geweest, volgens mij.
1: We gaan eerst even luisteren en hebben we het er nog even over dan.

0: Where's the Love You Used to Know? Is een Britse soulgroepje uit Birmingham, Delegation. Daar luisteren we naar.
1: Was een favoriet van Ferry Maat ook vroeger in de Soul Show. Ja, Delegation. Daar zat hij altijd aan de track. Aan de muziek dan.
0: Ja, ja. Dat
1: was altijd op de zender. Maar zoveel hits hebben ze niet gehad uiteindelijk.
0: Nee.
1: Volgens mij is dit het enige.
0: Ja, dat klopt. Up Around the Bend. John Fogerty. Ja. Creedence Clearwater.
1: CCR. Ja.
0: Revival. Lekker nummer. Ja.

0: Nou, dat hebben we weer gehad.
1: John Fogerty die toert gewoon als enige, als solo-artiest. Ja, heeft hij dus geen naam van Creedence Clearwater Revival erbij.
0: Maar gezien.
1: Hij doet het alleen en dan gaat hij wel het hele oeuvre spelen. Ja. Hij heeft ook nog wel een paar solo-albums gedaan.
0: Ik heb vorige week hadden we ook, draaien dat ook, Joe Sample en Randy Crawford. Het zijn natuurlijk twee
1: iconen.
0: Ja, iconen. En is natuurlijk Joe Sample, geweldige jazzpianist. Ja, en Randy Crawford, die kennen we natuurlijk van een heleboel andere
1: One Day
0: I Fly Away. En ja. Het is toch weer teruggekomen eigenlijk.
1: Goeie stem.
0: Ja, goede stem. Feeling good. Het is net goede wijn. Dat komt zo, hè.

0: Ja, dat, is, dat klinkt toch fantastisch, hè?
1: Het gaat erin als een goedwoord in ouds en een ouderling of zo.
0: Ja, zoiets.
1: Prachtig.
0: Montego Bay, hè, Bobby Bloom. Dat is ook nog een apart verhaal. Die gozer die schoot zichzelf overhoop, hè? Die, schotverwonding. 28-jarige leeftijd. Boom, bang, weg.
1: Hij vond het niet leuk buiten?
0: Nee, maar hij heeft wel een geweldig nummer gedaan, ja. Toch? Montego Bay.

0: Volgens mij, de muziek is weg.
1: Ja, muzikant ernaast.
0: Mooi horen. Oh nee, dat komt toch. Gitarist ook is een beetje teruggekomen dan. Ja, die waren al weg.
1: En jij zei dat hij eigen doding had gedaan.
0: Ja, ja. Niet per ongeluk, hè? Was het per ongeluk?
1: Nee, eigen doding.
0: Ja.
1: Ja, per ongeluk?
0: Ja, was per ongeluk. Zelf veroorzaakte schotverwonding.
1: Hoe krijg je dat nou voor elkaar?
0: Ja, ja. Het is nooit volledig opgehelderd, hoor.
1: Laten we er maar blij uitgaan naar Bakkie.
0: Ja, we gaan een Bakkie doen.
1: Gaan we eruit met Robins. Oftewel Robines.
0: Ja. Show me.
1: Love.
0: Oké, tot het tweede uur dadelijk.
1: Ja, na Bakkie.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. In de Japanse stad Utsunomiya is een beer gevangen na een dagenlange zoektocht. Gisteren werden bijna 100 scholen gesloten na meldingen van het dier. De beer van ongeveer 100 kilo werd uiteindelijk in een achtertuin gevonden en met een verdovingsgeweer uitgeschakeld. Vorig jaar waren er in Japan ruim 200 aanvallen door beren en vielen er 13 dodelijke slachtoffers. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, daar zijn we weer. Twee uur.
1: Ja,
0: goed. Ja, allemaal weer welkom en lekker luisteren hè, naar
1: de Uptown Girl, dat is eigenlijk een meisje van de buitenwijk, hè?
0: Ja.
1: Dus het is niet een meisje van de binnenstad.
0: Nee, het is een Billy Joel's klassieker.
1: Ja, we zijn begonnen met een Billy Joel. En nou, tweede uur zijn we ook alweer met Billy Joel. Ja. Maar dan uitgevoerd door de boys band Westlife. Ja. Ik vind dit een fantastische uitvoering.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Een lekkere opener voor tweede uur.
0: Dreams are tenapenny, John Kincaid.
1: Ja.

0: Steve Forbert. Hij kwam in 76 naar New York City. Hij had alleen maar gitaar bij hem. En zo kwam hij eigenlijk aan zijn debuut Live Arrival. En ja.
1: Mooie stem.
0: Hij werd de nieuwe Bob Dylan genoemd.
1: Maar ja, mooie stem.
0: Ja, zeker. Was apart, hè?
1: Ja, heel apart, ja. Ik hou er wel van.
0: 25 Miles. Is dat van Edwin van der Sar? Oh nee, Star. Ik lees het verkeerd. Ik denk Edwin van der Sar.
1: Edwin van der Sar.
0: Die kan toch niet zingen, of wel?
1: Ja, Edwin Star was ook een hele grote disco.
0: Disco
1: koning, hè? Edwin Star. Even kijken wat het uit mijn hoofd. Jongen. Deze. Nee, ik weet niet. Heeft een hele grote hit ook gehad. Buiten deze. Deze vind ik zelf ook heel erg goed.
0: 25
1: Miles.
0: Ja. Ja.
1: Dat is een end, hoor. Het moet lopen.
0: Zeker. Maar hij doet het.

0: komen.
1: Ja.
0: Dat was War. Dat natuurlijk een hele grote hit.
1: Oh, ja. War. Ja.
0: Hij heette eigenlijk Charles Edwin Hatcher. En hij komt uit Nashville.
2: Maar ik dacht dat hij een broer van Ringo was.
0: Nee. Die,
2: Ringo Starr.
0: Nee. Ja, maar die heet Starkey van zijn achternaam.
2: Oh ja, oké. Okay.
0: Dus dat wordt lastig als je Hatcher heet.
2: Ja.
0: Charles Edwin Hatcher. Ja. En dan komt het Nashville,
2: Tennessee. Het zijn toch best wel ingewikkelde dingen, toch? Hè?
0: Wij halen dingen door elkaar. Ja, dat wil je weten. Maar dit was een Keep on Mud. You two, the 25 miles. Ja. En ik zei nog over dat lopen. You keep on walking.
2: Ja.
0: Nou, daar gaat het dus over. Een soort vierdaagse, maar dan 25 miles.
2: Ja. Tommy Castro, dat was van gehoord?
0: Nee, wel van zijn broer.
2: Ja, die had de...
0: Fidel.
2: Ja, Fidel. Maar die kwam uit 1955, geboren in San Jose in Californië. Een van de meest bluesgitaristen, energieke bluesgitaristen, zangers van zijn generatie. En hij had ook een band, dat vind ik wel apart, maar die heette de Painkillers.
0: Ja. De paracetamol.
2: Ja. You to hold on to. Lekker.

0: Ik ga daar volgende week nog eens wat meer. Want Tommy Kasten, hij is volgens mij niet zo vreselijk bekend. Ik ga hem,
1: gaan we wat aan doen.
0: Ja, dat past ook wel een beetje in het kader van Vendeman, onze grote vriend.
1: Ja, daar kan hij naadloos bij.
0: Ja, daar kan hij mooier dan de jaar. Kees Verkoten, daar.
1: En
0: Winderby in Rotterdam. Hè?
1: Ja, heb je gelezen dat lijstje van dat muziekmuseum in Hilversum?
0: Ja, nee.
1: Daar hebben ze dus allemaal oude radio- en televisieprogramma's hebben ze nu online gezet. Daar kan je dus gewoon aanklikken.
0: Ja, ja.
1: En wie denk je dat er op één staat?
0: Nou, waarschijnlijk de Keuten in de Bier.
1: Nee.
0: Nee.
1: Twee.
0: Twee?
1: Ja. Eén was Swiebertje.
0: Nee.
1: Ja, Swiebertje was één.
0: Dus even een bakje koffie. Ga even een bakje koffie gaan halen.
1: Zaadje.
0: Mooie dan die jalen.
2: Heerlijk.

0: Kwartier Met, de eerste hit in Nederland, bij Aart en Fred op de dinsdagmiddag.
1: Ja, even oefenen wat de lengte van. Daar zijn we op het blokje van doorbraakplaten. De Beatles vielen uit elkaar. Dat was natuurlijk tragisch na het concert op het dak van Apple in Londen. En dat heeft iedereen wel 264 keer gezien. En daarna gingen de heren en elks huns weegs. En Paul McCartney die begon met een plaat die hij samen uiteraard met Linda deed. En dat werd later Wings. En dit is de eerste plaat van hem solo, Another Day.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Beetje. Kan nog wel, hè, deze McCartney.
1: Zeker.
0: Volgende is, ja, is een heel raar verhaal. Ik ging pluggen in Hilversum en toen kwam ik, zat ik met een aantal collega's, zaten we in de kantine van Radio van Hilversum 3 toen nog. Mm-hmm. En toen, toen zaten we te praten van Aart, wat is jouw voor, wat zijn jouw voorkeurmuziekjes, et cetera. Nou, praten. Zaten we met 4 man. En toen kwam ook, ja, werd ik ook heel raar. Het is een beetje obscuur, is PJ Proby. En wat blijkt nou? Alle 4 bij ons aan de tafel hadden dezelfde poster vroeger op hun muur gehad. En dat was PJ Proby in een paars, donkerroodachtig fluwelen pak. Mm-hmm. Met zijn haar achterover. En dan een hele grote strik achter in zijn haar. Mm-hmm. En we zaten te kijken en we zeiden, hoe dan? Weet je wel, dat was zo bijzonder. Dat vergeet je nooit meer. Nee. PJ Proby had ook een begeleidingsband waar later uiteindelijk Led Zeppelin is uit ontstaan.
1: En het was een incident, hè, in 1965. Tijdens een optreden scheurde hij uit zijn broek. Weet
0: ja,
1: niet.
0: Dat was allemaal opgezet.
1: Hè? Want hij van de Britse televisie.
0: Ja, hij had een witte overal aan. Ja. Hij had een witte overal aan. En die werd dan ook iedere keer heel dun genaaid. En dan op het eind van het optreden. Ja. Dan dook hij door zijn knieën en dan scheurde zijn broek uit. En dan alle meiden gek. Hè? Ja. Alle meiden
1: Britse
0: gek.
1: Televisie niet, hè?
0: Nee.
1: Die werd verbannen.
0: Dat is inderdaad helemaal goed.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Hij heeft ook nog een hele, hele mooie obscure gemaakt van Today I Killed a Man. En ook uit West Side Story, Maria. En dat is de Maria. Niet met Maria met een O op het eind. Maria. Geweldige kerel deze. PJ Proby. Afgelopen week waren er twee heren van de Jacksons, van de oude Jacksons over in Nederland. En die hebben ook concerten gedaan. En een vriendin van mij deed daar de promotie van. Althans de pers. De perspromotie. Ze zei buitengewoon, buitengewoon aardige jongens. Maar wel de hele dag de zonnebril op. Want ze waren wel heel sterren. Star-minded. Ja. Ook limo's. En,
1: wie waren dat dan? Tito, Jermaine, Marlon, Michael?
0: Geen idee.
1: Michael
0: geen
1: idee. Jackie, Tito, Jermaine en Marlon.
0: Ik weet niet wie er nog over zijn.
1: Nee.
0: In ieder geval Michael in ieder geval niet.
1: Dat is
0: duidelijk.
1: Ja.
0: Eerste hit in Nederland was I Want You Back.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Voordat we naar de Big O gaan. Ik heb kennis gemaakt met LaToya Jackson en haar moeder. Die waren, toen LaToya een plaat in Nederland uit had, is ze hier voor promotie geweest. En toen was ik buitengewoon onder de indruk van de schoonheid van deze LaToya. Daar kunnen de Kardashians nog een punt aan zeggen.
1: Maar als je nagaat dat die Michael was 11 jaar hè, toen hij dat ding
0: zo'n stemmetje als
1: ongelooflijk, hè?
0: Ja, bizar. Het is Ja, ik zou die jeugd van Michael niet over willen doen.
1: Nee.
0: Daar ben ik eerlijk in. Roy Orbison. Ja, The Man in Black.
1: Ja.
0: Samen met Johnny Cash. Altijd de zonnebril op.
1: Mm-hmm.
0: In de Traveling Wilburys had hij een hoofdrol. Schijnt een bijzonder aardige man geweest te zijn. Heb ik begrepen. En zijn doorbraak in Nederland was met Only Lonely.
1: En dat was in 1960. Toen nadat hij dat aangeboden is, moet je nagaan, aan Elvis Presley en de Everly Brothers.
0: Die wilde het niet?
1: Nee, die sloeg het af.
0: Ja, sukkels.
1: Stel het Jody Bolle.
0: Een terugwerkende kracht.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Ik heb hem een keer ontmoet.
1: Robert Cray?
0: Ja, toen zat hij in het voorprogramma van de Rolling Stones. En, ja. Toen speelde ze in Nijmegen, buiten concert. Maar dat was heel hard.
1: Ja, ik heb hem ook een keer gezien. Hij speelde in het wielerstadion in Antwerpen. Speelde in het voorprogramma van Eric Clapton. Hij speelde veel voorprogramma's. Hè. Tina Turner, Johnny Hooker. Ja, dus speelde hij allemaal met mij, joh.
0: Ja, kijk, dat is heel raar, hè, dat de Rolling Stones nooit dus een keer een voorprogramma voor zo'n Robert Cray doen. Waarom zou dat? Dat zou toch ook kunnen?
1: Zou kunnen, maar ja, je weet het niet.
0: Maar,
1: One Deep River, Mark Knopfler.
0: Van de Dierenstraat.
1: Hè?
0: Van de Dierenstraat.
1: Van de Dierenstraat.

0: Altijd mooi, hè? Dire Straits. Dit was trouwens een solo...
1: Onmiskenbaar.
0: Solo album, One Deep River.
1: Ja. Ik heb even een gewetensvraag. Mm-hmm. Heb jij wel eens een neiging gehad om iemand te stalken?
0: Te stalken?
1: Ja.
0: Nee, dat heb
1: je
0: ik
1: weet
0: nou
1: wel wat stalken is?
0: Ja, ik weet wat het is, maar nee, ja, dat heb ik nog nooit gehad. Nee. Nee.
1: Als ik in Amerika had gewoond, ja. Ik van Amerika had gewoond, dat is gelukkig niet zo.
0: Nee.
1: Maar dan had ik zeker, was ik stalker geweest.
0: Echt waar?
1: Ja, en weet je van wie?
0: Geen idee.
1: Nou, Jennifer Aniston.
2: Ken je die? Oh, wacht even, maar nou begrijp ik wat u bedoelt, hoor.
1: Ja.

0: Maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, nog eentje dan. Maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, nog eentje dan. Maar...
1: Ja, het zit er alweer op.
2: Lekker man.
1: Snel weer. Het is verbaasd, want ik zat er net op te kijken. Toen hadden we nog maar 11 minuten. Ik dacht,
2: ik dacht dat
1: ik gewoon 5 minuten bezig was. Maar...
2: Ja. Als het gezellig is, dan gaat het sneller.
1: Ja, zeker.
2: De Honeybus, dat is een plakkerige zooi, hè? Ja. Of Independent Means. Dat was de ene en laatste. En nu gaan we eruit met een plaat van Veronica Unlimited. En dat was toen in de periode dat ze aan land kwamen. En ja, er was nog een tumult over Veronica. Mm-hmm. En het is eigenlijk een soort van Stars of 45 als begin. Daar gaan we ermee uit. En dan wensen we iedereen...
1: veel gezondheid.
2: En terug naar huis.
1: Ja, snel terug naar huis.
2: En lekker weg.
1: En even voor de details. We luisteren nu. We draaien nu echt, hè?
2: 7 inch.
1: Hij ligt
2: op de...
1: Op de speler.
2: Op de speler.
1: Tot volgende week.
2: Hoi.

0: nieuws van 4 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. In verband met de brandstichting bij een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in Kadir en Keer is een minderjarige bewoner aangehouden. De brand brak gisteravond uit in het gebouw, waarna het volledig werd ontruimd. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt en na ventilatie konden de bewoners later terugkeren. De politie onderzoekt nog de toedracht van de brand. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: De Flevozieken-omroep.

0: hullen, hullen, hullen, hussra.
1: Je eet met haar bonen veel voor in. Eeuwe, eeuwe, eeuwe, help, help, help, help, help, een arme oe. En ver van het doen

Ik ben van haar gaan houden en ik wil haar terug trouwen. Maar jij, dit kan niet.

van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. SOMI, een stichting die collectieve rechtszaken voert over digitale platforms en privacy, begint een zaak tegen Snapchat. Volgens de organisatie heeft het platform een verslavend ontwerp en maakt het onrechtmatig gebruikersprofielen voor gerichte advertenties aan, ook van minderjarigen. Er wordt een schadevergoeding geëist, 1000 euro voor jongeren en 750 euro voor volwassenen. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

Waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn

0: aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. Mogelijk onweer, hagel en windstoten, maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: De Flevo Ziekenomroep.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

vooruit jongens, op z'n ouderwets, de beentjes op de vloer. Als Lange Jan zijn slinger gaat draaien, dan kan je zien zwaaien, dan kan je onze

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms.

0: platforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. Onweer, hagel en windstoten, maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuve Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Je luistert naar
2: de Flevo.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. Onweer, hagel en windstoten, maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met als pleister op de wonden.

0: Welkom, hè. Ja. Zijn we in koor bij de Flevo Ziegenberoep met als pleister op de wonden. Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
0: En jij
1: doet het. Presentatie.
0: En jij mag de techniek doen.
1: Ik ga zoveel mogelijk techniek doen.
0: Ja,
1: ik
0: goed.
1: Doe mijn best.
0: Ja, goed. Nou goed zo. Hey, we gaan beginnen met een half uurtje country.
1: Juist.
0: Daarna hebben we een half uurtje verzoekjes.
1: Ja.
0: Dus rond 8:30. Dus we hebben weer een leuk aantal. Dank je wel, Rieke, onze verzoekje ophaalster. En na 9, ons tweede uurtje, hebben we een stukje cabaret. Verder omlijst met Nederlands product. En dan van 9:30 tot 10:00 onze artiest van de avond. En dat is vanavond René Kars. Daar gaan we het over vertellen.
1: En ik ga de muziek draaien.
0: Zo is het.
1: Zo is het.
0: Maar we beginnen met de...
2: Country is ready.
0: We beginnen met James Taylor. En hij is geboren als James Vernon Taylor op 12 maart 1948 in Boston in de staat Massachusetts. Hij is zanger en gitarist. In 1966 begon James Taylor met Danny Cortimer en Joel O'Brien de band The Flying Machine. Ze namen een album op, maar deze zou pas 4 jaar later na het uit elkaar gaan van de band uitkomen onder de naam James Taylor and the Original Flying Machine. In 1968, een jaar na het uiteenvallen van de Flying Machine, vertrok James naar Londen, waar hij een platencontract aangeboden kreeg door Apple Records. Later dit jaar kwam de LP James Taylor uit in Engeland. Om dit album weinig succes bleek te hebben, ging James Taylor weer terug naar Amerika. Begin 1969 werd hetzelfde album ook daar uitgebracht. En in februari 1978 won hij een Grammy Award voor het nummer Handyman. In mei 1995 ontving hij een eredoctoraat in de muziek van de Berklee College of Music in Boston. We gaan luisteren naar Fire and Rain.

We gaan verder met Annie Schilder, geboren in Volendam op 14 februari 1959. Ze is de voormalige zangeres van BZN, die een grote bijdrage leverde aan het succes van de band. Sindsdien was zij van 1976 tot 1984 samen met Jan Keizer het gezicht van de BZN. De eerste single was Mon Amour en dat werd meteen een grote hit. Daarna was de trein niet meer te stoppen. Een lange reeks van top 10 hits zouden volgen en in 1984 verlaat Annie de band om meer tijd aan haar gezin te besteden. Annie startte redelijk succesvolle solocarrière en in 1984 kwam haar eerste single uit zonder BZN. Ze heeft ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Mies Bouwman na 25 jaar weer opgetreden met Jan Keizer. Samen brachten zij Mon Amour te horen. Dit werd door de AVRO uitgezonden op 30 december 2009. En de reacties in de zaal, ja, die waren zo positief dat het duo besloot vaker op te treden. Op 24 september 2018 verscheen het bericht dat de duo eind 2019 voor het laatst op de planken zal staan. En op 26 december 2019 en 5 januari 2020 zond Omroep Max een tweedelig afscheidsconcert uit, opgenomen in de Jaarbus in Utrecht. We gaan luisteren naar De Eerste Keer.

Ray Price, die is geboren op 12 januari 1926 in Mount Pleasant in de staat Texas. Op 15 maart 1951 nam hij in Dallas, waar hij opgroeide, voor het eerst muziek op voor Columbia Records. Price, die raakte bevriend met countryzanger Hank Williams en verhuisde in 1952 naar Nashville. En brak in 1956 door met de single Crazy Arms. Het nummer kwam in de Billboard Hot 100 op de 27e plaats en stond 20 weken lang op de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijst voor country songs. In 1968 verliet hij Nashville en kocht hij een ranch in Perryville in Texas. Hij trad ongeveer 7 jaar lang niet op, maar ging wel door met het opnemen van albums voor Columbia Records. Voor de Good Times leverde Ray Price een Grammy Award op. Zijn populariteit nam sindsdien af in de jaren 70, tot hij in 1980 weer succes oogste met het album San Antonio Rose, dat hij opnam met zijn vroegere bassist Willie Nelson. Price tekende een platencontract bij Dimension Records en scoorde in 1981 hits met I Don't Hurt, Me Half As Bad en Diamonds in the Stars. In de tweede helft van de jaren 80 en de jaren 90 trad Price geregeld op in zijn eigen theater in Branson in de staat Missouri. In 1996 werd hij opgenomen in de Country Music Hall of Fame in Nashville en in 2001 in de Texas Country Music Hall of Fame. Wij gaan luisteren naar Ray Price met Invitation to the Blues.

0: als pleister op de wonden. Met vanaf 8:30 de verzoekjes.
1: En dan gaan we verder met Sandra van Rijs. Geboren op 11 september 1964 als Nederlands zangeres. Ze heeft ruim 35 jaar bühneervaring op binnen- en buitenlandse podia. Het country-genre draagt zij een warm hart toe. Ze is door het Nederlandse countrypubliek 8 uitgeroepen tot de Nederlands beste en favoriete zangeres. In Amerika schitterde zij voor 42 miljoen kijkers in de live uitgezongen tv-show Nashville Now. Als er in de Achterhoek ook nog een trein naar je vernoemd wordt, dan kun je gerust concluderen dat het goed gaat met Sandra van Rijs. Sinds een aantal jaren is Sandra ook een succesvolle zangcoach. Zij coacht onder andere jong, maar ook oudere zangtalenten. We gaan luisteren naar Let Us Try.

Gerard Schonebeek is een pseudoniem van Focko Kunstman. Hij begon zijn carrière bij Hydra en hiermee had hij succes met Marietje. En als het gras twee kontjes hoog is. In 1980 nam hij het solonummer De Lafaard van de Stad op. Dit is een bewerking van Kenny Rogers' hit Coward of the Country. Dit nummer kwam in week 18 van 1980 in de Nederlandse top 40. Het nummer stond er 4 weken in. In 2008 bracht Kunstman het album De Twijfel voorbij uit. Wij gaan luisteren naar De Straatmuzikant.

0: Willem. Geboren als Willem Bijkerk in Apeldoorn op 20 april 1980. Hij begon in net 1995 en zong samen met Carlo en Irene in het programma Telekids, waar hij het refrein inzong van het nummer Harry de Hengst. Van jongs af aan was Willem geïnspireerd door de countrymuziek en hij drumde in de band West Virginia Railroad. Hij tekende bij EMI en mocht in Nashville een plaat opnemen. In 2001 woonde en werkte hij in de VS, waar hij ook optrad in de show van zijn idool Waylon Jennings. Wij gaan luisteren naar Back Together.
1: We don't say a word walking through this house. Nothing keeps us here, but we are still around. Shadows everywhere, the ghosts of what we were. What if we surrender and give in to the hurt?

0: Flevo Verzoekplaat.
1: Ons allereerste verzoekje is aangevraagd door mevrouw Meijer van afdeling GG368. Ze wil graag horen van Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.

En dan gaan we naar Set Fire to the Rain, gezongen door Adele en aangevraagd door Yvonne Swartz van afdeling GG 230.

Voor de heer Meester van afdeling GG269 gaan we draaien Huilen doe ik wel alleen. En dat wordt gezongen door Jannes.

0: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.
1: En we gaan verder met Robbie Williams met Candy. Aangevraagd door mevrouw Lent van afdeling GG 272.

En we gaan verder met André Hazes met Ik Leef Mijn Leven. Aangevraagd door de heer Wijten van afdeling GG 359.

Dan gaan verder met Hide It met Whisky Circuit. Aangevraagd door mevrouw Meijer van afdeling GG 368.

Rieke Luther wil graag Save the Last Dance for Me horen. En dat gaat Emmylou Harris zingen.

0: En dan gaan we op naar het nieuws. En we zijn na het nieuws weer terug met
1: De
0: pleister op de wonden met cabaret en lijst met Nederlands product.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks-PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. Onweer, hagel en windstoten, maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: Welkom, ons tweede uurtje.
1: Ja, met de pleister op de wonden. Hè. Mijn naam is Truus.
0: En ik ben Jan. Ik doe de techniek.
1: En ik klip het een beetje aan elkaar.
0: Zo is het.
1: Zo is het, hè. Hé, we beginnen straks met cabaret, maar omlijst met Nederlands product. En daarna het laatste half uurtje.

0: hebben we de artiest vanavond.
1: Dat is vanavond.
0: René Karst. En daar ga ik wat over vertellen.
1: En ik ga de muziek draaien.
0: Maar we beginnen met Guus Meeuwis met Je staat niet alleen. En Jan Keijzer met Kiss Me Quick. Oh, oh.

0: Cabaret Festival.
1: En daar is het inderdaad tijd voor, Jan. Wat heb je uitgekozen deze reis?
2: Ik heb deze reis uitgekozen iets van Luc Lutz.
1: Oh ja, die ken ik nog
2: die
1: wel.
2: Die ken je nog wel,
1: ja,
2: hè?
1: Ja, ja, ja. Zo oud ben ik al.
2: Gelukkig. het gaat over een 100-jarige, dus zo oud ben je nog niet.
1: Nee, er waren er al veel in Nederland, hè?
2: Ja, er waren een hoop al in Nederland.
1: Nou, we gaan er naar luisteren.
2: Hij gaat op bezoek daar.
3: Is vader thuis?
4: Vroeg ik aan het oude mannetje dat opendeed. Hij knikte en liet mij in een kamertje waar een nog ouder mannetje zat. Haastig rukte ik een spreekhoorn van de wand en schreeuwde in zijn oor...
3: Wel gefeliciteerd!
5: Je bent er buis, zei de oude man met doffe stem. Vader is boven.
4: Ik vloog de trap op, want ik begreep dat het nu een kwestie van seconden was. Daar hing de 100-jarige aan de touwen. Hij was bezig een vogelnestje te maken. Ik kroop bijna in zijn oor en gilde...
3: Wel gefeliciteerd!
4: De jubilaris schudde het hoofd, maakte een dubbele salto en sprong op de grond.
6: Ik ben niet doof. Alleen maar oud. Wat is er aan de hand?
3: Bent u niet 100 jaar geworden? Man, schreeuw niet zo.
6: Weet het heus wel. Vanavond komt de burgemeester met een schemerlamp en een enveloppe met inhoud. Die schemerlamp, dat kan me niet schelen. Ja, die enveloppen interesseert me. Wat doen ze daar gewoonlijk in?
4: Ik wist het niet.
6: Waarvoor komt u eigenlijk? Komt u iets aanbieden?
4: Ik kom iets vragen. Voor eerst, hoe bent u zo oud geworden?
6: Het ging vanzelf. Elk jaar word je een jaar ouder, dat ligt in de natuur der dingen. Toen ik 70 was, was ik 70. Toen ik 80 werd, werd ik 80. En zomaar door tot 100.
4: Doet u er iets voor?
6: Nee, ik doe er niks voor. Het gaat vanzelf. Dat is het leuke van dit soort werk.
4: Wist u dat u het zou halen?
6: In het begin niet, maar later begon ik het in de gaten te krijgen. Toen ik 90 werd, ging ik de overlijdensberucht in de kranten nakijken. Ik knoopte vriendschap aan met de portier van het bejaardenhuis. En zo kon ik de stand op de voet volgen. Doorzetten, dacht ik. Tanden op elkaar. En jawel hoor, ik haalde het.
4: Waaraan schrijft u het toe?
6: Het is een kwestie van geduld. De aanhouder wint. Wie het laatst lacht, lacht het best. En goed al goed, in die richting moet u het zoeken.
4: Wanneer kreeg u het eigenlijk in de gaten?
6: Precies is dat niet te zeggen. Toen ik 70 werd, was ik nog een onbetekenend mannetje. Mijn tijd moest nog komen. Mijn 80ste verjaardag was zelfs een dieptepunt. Niemand begreep waarom ik niet doodging en ik wou niks loslaten. Maar toen kwam ik langzaamaan opzetten. Op mijn 90ste begonnen de mensen me na te wijzen. En op mijn 95ste had ik de moeilijkheden achter de rug.
4: Hebt u concurrenten?
6: Er wonen een paar 90ers in de stad. Maar ik hou ze nauwlettend in de ogen, hoor. Als er een jaar is, stuur ik hem een kaartje. Met mijn leeftijd erop. Dat haalt de fut er wel uit op de duur.
4: Hebt u plezier in uw werk?
6: Oh ja, het aardige van ons vak is dat als jij maar een jaar voor ligt, je niet meer bent in te halen. Al doet de ander nog zo zijn best. Elk jaar dat hij ouder wordt, win ik er ook een. En zo kunnen ze me niet inlopen. Dat knakt ze op de duur.
4: Maar hetzelfde gevoel hebt u toch tegenover degene die boven u liggen?
6: Zeker, maar het zijn er maar 3. Inhalen kan ik ze niet, maar kan wachten. En intussen hou ik ze in de gaten, hoor. De weduwe Bootjes uit Schiedam is 102. Goed, maar gisteren begon ze te hoesten. Dan heb je die oud Souwaaf Sermans in Bolzwart, taaie bliksem. Maar hij woont op het noorden, op een hoek. Dan heb je Verlokken met Venlo met het houten been. Die heeft een voorsprong. Want het andere been, daar heeft hij eigenlijk geen omkijker meer naar. Maar hij heeft sinds de vorige week een bril nodig voor zijn kleine lettertjes. En een bril, dat weten wij, 100-jarig onder elkaar, is het begin van het einde.
4: Wat doet u als u bovenaan staat?
6: Daar schei ik ermee uit. Wat is er mij niet om te doen om de markt te bederven? Het jonge volk moet ook een kans hebben.
1: Ja, mooi hoor.
2: Ja, toch een mooie conferentie.
1: Ja, ik vind hem heel erg leuk.
2: Ik vind hem wel leuk. Ja hoor. Nou, jij mag weer verder.
1: Ja, we gaan verder met Nick en Simon met Pak maar mijn hand. En Laura Lin met Je hebt me 1000 maal belogen.

0: laatste die was van mij, hè?
1: En dat was Mart Hoogkamer met Ik ga zwemmen. We gaan verder met Max Wojski met Reis met kousenband. En René Schuurmans met Kom op en zing met me mee.
2: Bye.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is René Karst, geboren op 13 augustus 1966 in Hoogveen en overleden op 21 november 2025. Hij trad op sinds 1979. Aanvankelijk vooral met zijn moeder, zangeres Jannie Karst de Boer, als duo Karst. Via platenmaatschappij Ducarec gaf Karst als zanger, gitarist, componist op 30 cd's honderden eigen liedjes als duo Karst uit. Tussen 2006 en 2008 was Karst gemeenteraadslid voor het CDA in Hoogeveen. Hij trad terug op het moment dat hij succes begon te krijgen als soloartiest. In 2007 bracht hij twee feestnummers uit, Supergave Tijd en Dat Moet Je Niet Doen. Beide singles kwamen op zijn eerste soloalbum, dat eveneens Supergave Tijd heet. In 2008 kwam de single Ik Wil Zo Graag Weer 20 Zijn uit. In 2009 kwam Nooit Om De Liefde Huilen uit, gevolgd door de singles Naar Jou, Op De Tafel Dansen en Wat Een Feest. En het kerstduet met Marloes Oosting, Ik Wil Een Kerstboom Versieren Met Jou, uit 2010. In 2011 bracht René Karst de single De Deur van de Kroeg uit, als voorloper van zijn tweede album Help, dat op 3 juni 2011 verscheen. In dit jaar zond hij ook samen met zijn zus Erika een nummer in voor het Eurovisie Songfestival, maar dat werd niet verkozen. We gaan luisteren naar Supergave Tijd en Nemen Zoals Ik Ben.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Op 21 maart 2014 verscheen René Kas voor het eerst met zijn eigen band. Op 1 oktober van dit jaar opende hij bovendien een eigen winkel met als thema teddyberen. Achter deze winkel is een klein berentheater gevestigd, waar hij samen met zijn berenvriendje Ploef kindervoorstellingen speelde. Medio 2015 kwam de eerste single uit van Ploef en René Karst. Het nummer heette Het lied over mij. Begin 2016 kwam René met de single Hollanders, een samenwerking met DJ Bart. In mei vertrok René naar Turkije, waar hij met collega-zanger Stef Ekkel een nieuw nummer schreef met als titel Liever te dik in de kist. Het nummer werd door de beide zangers op single uitgegeven bij Berk Music uit Eindhoven. In het najaar van 2017 maakte René Kas bekend in het voorjaar van 2018 zes keer de Drentse theaters in te gaan, samen met Carole Smit en Dick Plat. In het concert met de titel Letter voor Letter werd speciale aandacht gevraagd voor het leren, lezen en schrijven. Dit werd in het theaterseizoen 2019-2020 voortgezet in de Overijsselse theaters. Eind 2019 werd René Kast ambassadeur van Stichting Lezen en Schrijven. Kast kreeg in maart 2024 een gouden plaat voor zijn album Atje voor de Sfeer en andere sfeermakers uit 2019. Collega-zanger Marco Schuitmaker reikte deze aan hem uit tijdens het Snollebollekesconcert in het Gelredroom in Arnhem. Het is René Kast, zesde gouden plaat. En sinds 2024 was hij ambassadeur voor de Clinic Lounge. We gaan luisteren naar Atje voor de Sfeer en We dansen en we springen.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: René Karst overleed plotseling op 21 november 2025 op 59-jarige leeftijd in zijn slaap. Het publiek kon op 26 november afscheid nemen in theater De Tamboer in zijn woonplaats Hogeveen. Aanvankelijk zou daar op diezelfde dag de aftrap zijn van zijn theatertour The After Party. Op die afscheidsbijeenkomst werd René Karst postuum bekroond met de gouden plaat voor zijn hit Dat interesseert me echt geen ene reet. Zijn weduwe nam die in ontvangst. In het jaar van zijn overlijden werd zijn muziek beloond met 2 noteringen in de top 2000 van 2025. Lieve te dik in de kist kwam binnen op 306 en Atje voor de sfeer debuteerde in de lijst op de 153ste plek. Hij was eind februari 2 te zien in de 27ste seizoen van De Slimste Mens, dat vlak voor zijn overlijden werd opgenomen. Ondanks zijn overlijden werd in overleg met zijn familie besloten dat beide afleveringen zoals gewoonlijk werden uitgezonden. En werd voor en na beide afleveringen kort stilgestaan bij zijn overlijden. Claudia de Breij, die schreef in haar in november 2021 uitgegeven biografie over Nederlandse kroonprinses Amalia, dat Amalia graag wakker wordt met het liedje van Atje voor de sfeer van René Karst. We gaan luisteren naar Dat interesseert me echt geen ene reet en De Stenen op het plein.
2: En dit is een plaat gekozen door de technicus.

0: door. Tot de volgende keer.
1: Ja, en dan hoop ik dat je lekker weer thuis bent volgende keer.
2: Als wij hier zijn, ja. Weer, ja. Ja, dan maar, komt hij. We zetten morgen alweer.
1: Ja, morgenochtend van 8 tot 10 hebben we de herhaling van de pleister op de wonden. Dus er komt alles ook nog een keertje langs.
2: En morgenavond. Dus,
1: en morgenavond ons muzikaal bloemetje, hè?
2: Zijn we er ook weer.
1: Ook van 8 tot 10. Maar, en overdag hebben we nog Joop en Jan met... Ja.
2: Dus testament
1: van de 60's.
2: Jaren muziek uit de jaren 60.
1: Ja, heerlijk, heerlijk. Maar ja, ik vind alles wel leuk. Ik heb geen voorkeur.
2: Heb je geen voorkeur?
1: Nee, ik vind alle muziek prachtig.
2: Dus je vond dit ook heel erg leuk met Atje?
1: Ja, ook. Ja, met Atje vond ik ook heel erg leuk.
2: René Kars, ja.
1: Ja, René Kars, prima. Hey,
2: ja? Wat wil je zeggen? We hebben nog een toetje zometeen, hè?
1: Oh, wil je al weten hoe het heet?
2: Nou, vertel het maar vast.
1: Drink het leven, ja, en daar heb je eigenlijk wel gelijk in, hè? Drink het leven.
2: Je hebt heel veel liedjes waar die gelijk
1: ja,
2: in
1: maar
2: heeft.
1: Ja, maar hij is veel te jong voor het
2: ja,
1: van ons heen gegaan, vind
2: dat
1: ik.
2: Dat heb je nog helemaal.
1: Ja.
2: Daar kun je niks aan doen. Maar ja, wat zullen we ervan zeggen? Blijf lekker ademhalen, pak een fijne ervan.
1: Ja.
2: En zorg dat je gauw weer beter bent, want dat is belangrijk.
1: En dan lekker weer naar huis. Hè?
2: Zo is het, want dat is het beste wat er is. We gaan nu even afscheid van u nemen. Mijn naam is Jan.
1: Mijn naam is Truus.
2: En wij wensen u voor straks.
1: Wel te rusten.
2: En voor morgen.
1: Weer een beetje gezonder op.
2: En dan gaan we nog even luisteren naar ons toetje.

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. Ook onweer, hagel en windstoten, maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. Onweer, hagel en windstoten, maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: De Flevozieke Omroep.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: gastvrij-app. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. Mogelijk onweer, hagel en windstoten, maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks-PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. In een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. Onweer, hagel en windstoten, maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk.